ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12

0: Sluit ik jood nog een verbond.
1: Ken de reis maar te wat betenken.
0: Reis maar te wat betenken.
1: Mijn herder en mijn wetterhoon.
0: En mijn wetterhoon.
1: Bijke kwispelt dat ik thuis kom. Wie mijn herder haak bescherming vond.
0: Haak bescherming vond.
1: Ken ik nou nog vertrouwen.
0: Mijn herder
1: en mijn wetterhoon.
0: Wetterhoon.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur. Radio.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

0: is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luc Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Spiekerhut. Sneum om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

body. Give me body, body. Give me your body.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

lange reis. En helle in een lekker store wat bier voor onderwijs. Een klant die tienerigens die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, over daar er je hem kent. Samen maken wij een praatje, hij handelde in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Toch is het niet voor wel zussen, het is ook heel gewoon. Hoe al desto komst, heeft zo een Friese boerenzoon.

Ik nam er een paar pilsjes en ik rekke een peteer. Mooie jongen uit Friesland en we namen er een meer. Terugringen door de stage, weer daar ik kwam. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaanse faam. Ik hie het wet again, het is een vast patroon. Oeral daar sto komt, daar sto een Friese boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brede of het lezen van een dik. Bij de handel in machines in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai. De steppen van Kazachstan, het vliegveld van Dubai. Ze doen het oor al goed, er is geen hard nood. Hoor al daar sto komst, hef sto een Friese boerenzoon. Eén van het werk, één van de willen en de wet je doen. Ik weer eens in Nieuw-Zeeland op een grote boerkerij. Nog een eer zeg ik op een plak, zo'n protte Friese kei. De boer zei ja, ik ha het je tegen het zin. Omdat ik hier weer boeren ondernemer wijze ken. Hij helle uit de koelkast, een kratje vol met bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer weer een best eer. Wat de toekomst brengen zal, ik ga er weer nog doen. Hoor al de toekomst, heb je een Friese boerenzoon. Eén voor het werk, één voor de willen en de wet je doen. Eén voor het werk, één voor de willen en de wet je doen. Hier voor het werk.

Ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgenavond is er een herdenking bij het Romo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Justine Snijske muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Moe van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn 100.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nol. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gambie Verberg.
2: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
1: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Boer.
4: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 251, die van zondag 26 en maandag 27 juli 2026. Leuk dat je luistert op deze zondag of maandag, maar net wanneer je luistert natuurlijk.
5: Zeker, maar in ieder geval als een staartje rijden op Spanbeeld, dat is een goed teken. Dus tracteren wij de komende 2 uur op nieuwsevenementen en lekkere muziek.
4: Een lekkere muziek hebben zeker. We denken zo meteen van Orgelstroom, Maneuvers in the Dark met Locomotion, maar eerst The Cure.

0: Shoulders in the Dark met Locomotion op Radio Spannenburg. Daarvoor hadden we The Cure en Why Can't I Be You. En dat betekent maar één ding.
1: We beginnen.
0: Ja, badabadabadabadam. Nogmaals welkom, afslag maandag 251. Dit zit erin.
1: Nou, we gaan je zometeen even bijpraten over alles wat met Scootsersielen te maken heeft. We zitten in de finale week van de SKS. En zaterdag begint de IFKS. Verder krijgen we een zomerorkest naar de regio. En het wordt ook zomer.
0: Het wordt zomer,
1: ja, het wordt zomer. Het zomerorkest komt naar Sloten. Nieuws uit de regio hebben we ook dit uur voor je. Bij meerdere woningen in Jouweren is de afgelopen periode allemaal wit poeder aangetroffen op deurklinken en in sleutelgaten.
0: Dat heb je gedaan, jongen.
1: Nou, dat heeft niks met drugs te maken.
0: Oké.
1: Nee, dit zijn...
0: Dat je dat dan meteen associeert daarmee.
1: Ja, maar dat is een... Ik dacht eerst ook dat het was, maar dat heeft te maken met het dievengilde. Die checkt dan of mensen thuis zijn. Straks gaan we het erover hebben. Ja, en het wordt volop zomer. Het wordt ook zeer warm deze week. Dus we gaan er weer een zwoele uitzending van maken.
0: Ja, zeker. Derde plaat naar achter is altijd vinyl.
1: Zeker.
0: En ik heb hier het hoesje.
1: Gesmolten vinyl.
0: Nou, het scheelt niet veel. Kijk eens, alsjeblieft.
1: Oh, de hoes van de vinylplaat. Gaan we de B-kant draaien?
0: Nee. Hou eens op met je B-kant. Iedere week.
1: Oké, dan wordt het side one en dan is het Come On Eileen. Van dames en heren, de Texas Midnight Runners.
0: Ja. Hey, doe dat viool
1: is
0: even
1: de
0: weg.
1: De B-kant.
0: Doe het viool even weg. Dankjewel. Ongelooflijk. Zit er gewoon nog met viool te spelen
1: Klopt,
0: hier.
1: Viool.

0: Piece of Rock van Mother's Finest op Radio Spannenburg. Daarvoor hadden we de vinyl van deze week. En dat was Come on Eileen van de Midnight. Wat was het?
1: Texas Midnight.
0: Ja, dat was het inderdaad. Artiesten en dingen zijn geen goede vrienden. Goed geworden. We gaan naar de evenementen.
1: Ja, het is de finale week van de SKS. Deze maandag wordt gezeld op de Hegemen. Maar bij Wout Sent. Vanaf de Indiek dan is de wedstrijd goed te volgen. En dinsdag wordt er gezeld bij de Fluzen, bij Elehuizen. Woensdag en donderdag dan staan de wedstrijden in de Lemster Baai op het programma. En vrijdag dan de grande finale op Lusnitzemar. Te volgen vanaf het starteiland bij Offinga 4. En daarna dan gaan de IFKF's kampioenschappen van start op IJsselmeer bij Hinderlopen. Zaterdag, goed te zien vanaf de Zeedijk al daar. De dagelijkse starttijden van de IFKS. De C-klasse om 9:15. De B-klasse volgt dan om 11:00. A-klein om 12:45. En de A-klasse om 14:30. Na afloop van de wedstrijden zijn er in Hinderloop allemaal muzikale activiteiten. En daarna is de prijsuitreiking om 8:00. En zondag dan wordt de wedstrijd bij Stavoren gehouden. Vanaf de Zeedijk heb je als bezoeker mooi zicht op de baan. En na de wedstrijden dan passeren de deelnemende scootsers de Johan Friso-sluis. En dan kun je de mooie zeilschepen even van dichtbij bekoekeloeren. Prijsuitreikingen in de Kruidmolen deze zondag om 16:45 de B- en C-klasse. En om 17:45 de beide A-klasses.
0: Woord en Daad die organiseert op zaterdag 1 augustus een happen- en trappend fietstocht in Gaasterland. De route is ongeveer 27,5 kilometer lang. Start tussen 10:00 en 11:00 vanaf Leijsselene 14 in Rijs. Onderweg zijn verschillende stopplaatsen ingericht waar eten en drinken verkrijgbaar zijn. Deelname kost €2 voor kinderen, €4 voor deelnemers vanaf 12 jaar en €12 voor hele gezinnen. De opbrengst van de fietstocht is bestemd voor het project Geef Talent, een kans van Woord en Daad.
1: Het Zomerorkest Nederland die geeft aanstaande vrijdag een openluchtconcert bij Recreatiepark De Jetten in Sloten. Dat concert dat is middags om 14:00 en dat maakt deel uit van een landelijke zomerconcertreeks. Meer dan 50 jonge muzikanten uit heel Nederland die brengen een programma met symfonische blaasmuziek, klassieke werken en muziek uit film, pop en jazz. Tijdens het concert staat ook de wereldpremière op het programma van het werk Zes Zomerdansen, dat speciaal voor het orkest werd gecomponeerd door Sander van Dorst. Daarnaast vertolkt trompetist Keanu Konings de solopartij in Concerto voor Trompet numero uno, Trompettown van Otto M. Schwartz. De muzikale leiding is in handen van dirigenten Jan Aert Ponstein en Bruno Alonso Iglesias.
0: En de laatste, Circo Salto die geeft woensdag 29 juli een familievoorstelling in de passantenhaven van Langweer. Begint allemaal om 7:00 met onder andere jongleeract, acrobatiek, goocheltrucs, een buikspreekact, optredens met eenden, en de clownerie door clown Sander natuurlijk. De show die is geschikt voor bezoekers van 3 tot en met 99 jaar. Duurt ongeveer 60 minuten. Dat is inclusief een pauze. Circus Salto is opgericht door Sander Balk, die na jaren ervaring in verschillende circus- en showproducties een eigen circus heeft begonnen.
1: Meer evenementen op onze site radiospannenburg.nl en ook te zien op televisie. Op ons televisiekanaaltje. Ja.
0: Precies. Wat gaan we zo meteen doen?
1: Zometeen gaan we naar het weerbericht.
0: Het wordt zwaar.
1: Het wordt te zwoel.
0: Piet, Adel en Leen is dit. Als je me naar elkaar niet meer vertrouwen kan, nou, waar blijf je dan, hè? Goeie vraag, hoor.
2: Stel voor dat ik netjes mijn plicht doe. Ik wil maar Edam naar mijn nicht toe. Maar de treinmachinist is een vreemde sadist en die rijdt...

0: zo mooi, de Moody Blues, het val in love op Radio Spannenburg. Daarvoor hadden we Piet Adel alleen. En als je elkaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan, hè? Goeie vraag. Ook een goede vraag is of het weerkoortje überhaupt wel aanwezig is.
1: Zeker.
0: Het is net de intro van Sinterklaas. Zullen ze komen, ja of nee?
1: Het is ook een week een verrassing. Het is elke week. Ze staan er, hoor.
0: Kun je dan even een drietje vooraf geven?
1: Drie. Weerbericht. Dat is goed. Ga maar door.
2: Radio Spannenburg, ja. Weerbericht.
0: Ja, met Ronald van der Pol.
1: Maandagochtend wisselen bewolkt en er trekken nog enkele laatste buien van west naar oost over het land. En die zeggen we dan vaarwel voor de hele week, want het wordt een warme zomerweek. Later maandagochtend is het dus droog en dan komen er brede opklaringen vanuit het westen. Nou, morgenmiddag, maandagmiddag in dit geval, is het volop zondag. En bij een matige wind uit het westen tot noordwesten wordt het 21 of 22 graden. En op maandagavond is het zonnig. Later in de avond en in de nacht naar dinsdag dan trekt wat bewolking over het land, maar blijft droog. Temperatuur zakt naar een graad of 15. Dinsdag, een warme zomerdag op het programma. Veel zonneschijn. Bij ons in het noorden iets meer bewolking dan in de rest van het land. En de wind die is zwak tot matig, komt uit het zuidwesten. Temperaturen, houdt u vast, 27 graden. Ze komen er weer aan. En wie van dat zonnige weer wil gaan genieten, smeer u zelf goed in. Tussen 12 en 3, zonkracht 6, dus dan kan je snel verbranden.
0: Oh.
1: Woensdag, ook dan een droge en zeer zonnige zomerdag. Hoge temperaturen op grote schaal, tropisch in de provincie. 31 graden kunnen we aantikken. En de wind die is zwak en waait uit zuidelijke richtingen. Ook donderdag een hete zomerdag. Zelfs dan kan het nog 33 graden worden. En de dagen daarna dan waait de wind van zee. En dat betekent dat we te maken krijgen met temperatuurverschillen in de landen. Bij ons in Friesland 25 graden is het weer aangenaam. In het zuidoosten van het land kan het nog richting de 30 graden gaan. Dus tel uw zegeningen, zou ik zeggen. Het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken en zon. En in het weekend en begin van de nieuwe week is er dan een hele kleine kans op een bui. Maar dat betekent dat er nog zeker geen einde is aan de aanhoudende droogte, die inmiddels toch wel erg nijpend begint te worden.
0: Oké. Koud, hè?
1: Op de site van KNMI, daar kun je een grafiekje bekijken met het oplopende neerslagtekort in de landen. En daar staat dan ook een lijntje bij wat dan de 5% droogste jaren zijn. En daar zitten we dus al boven. Zo droog is het.
0: Goed, we gaan naar de businessbrug van deze week.
1: Dat bedoel ik maar. Bereikt juli in hete gloed, dan zijn in de herfst de vruchten goed.
0: Zometeen in Afslag Maandag.
1: We hebben een bericht van de politie. Ze waarschuwen voor poeder op deurklinken in sleutelgaten in Jouweren. En in vakantietijd betekent dat maar één ding. Het dievengild is op pad.
0: Wow. Nieuwe adventures is dit. Come on!

0: hè?
1: Ja, maar...
0: Die hoor je vaker.
1: Die hoor je wel vaker,
0: maar ja. Ik vind deze stiekem ook wel heel leuk.
1: Een stoere Frans vibes, hè.
0: Nou, inderdaad zeg. Goed, je luistert naar Radio Spannenburg. De streekomroep van de Frieske Marre. Met nu nieuws uit de regio.
2: Bij meerdere woningen in Jouren is de afgelopen periode wit poeder aangetroffen. Op deurklinken en in sleutelgaten. De politie die vraagt inwoners alert te zijn en eventuele verdachte situaties te melden. Volgens de politie zou het poeder mogelijk gebruikt kunnen worden om te controleren of bewoners thuis zijn of juist langere tijd aanwezig zijn. Bijvoorbeeld vanwege vakantie. Wanneer het poeder langere tijd onaangeroerd blijft, kan dat voor kwaadwillenden een signaal zijn dat een woning tijdelijk leeg staat. Naast wit poeder worden ook andere methoden gebruikt om de aanwezigheid van bewoners te controleren. Daarbij noemt de wijkagent onder meer takjes die tegen een voordeur worden geplaatst of kleine plakkers die op een kozijn worden aangebracht. De politie roept inwoners op om tijdens de zomerperiodes extra waakzaam te zijn en bij verdachte situaties direct contact op te nemen met de politie via onder andere 0900 8844 of bij spoed 112.
0: Een parkeerboete van €129 die tijdens een evenement in Langweer werd uitgedeeld is door de rechter geschrapt. De boete was opgelegd van een arts, of aan een arts van een medische dienst die een aan zijn auto had geparkeerd op een plek waar een parkeerverbod geldt. De arts stelde dat hij juist handelde op aanwijzing van een verkeersregelaar en om dat te onderbouwen leverde hij onder meer een screenshot van een WhatsApp-gesprek aan. De kantonrechter in Leeuwarden die gaf hem gelijk. Volgens de rechter zijn er geen aanwijzingen van een bevoegde verkeersregelaar voor verkeersborden en andere verkeersregels. Omdat voldoende aannemelijk was gemaakt dat de arts naar de plek was verwezen, werd de boete vernietigd.
2: En voor uitbater Jelmer van Gelderen en zijn schipper Jan Douwe Tiemersma zijn de drukke tijden op de Salon Bode Simmerwillen in Jouren. Want tijdens het SKS Scootsersielen vaart het schip dagelijks met toeristen, sponsoren en andere gasten die de wedstrijden vanaf het water graag willen volgen. Jelmer zegt dat het hard werken is en dat hij daardoor zelf maar weinig van de wedstrijden ziet. Toch kan hij volop genieten van de sfeer rond het evenement. Schipper Tiemersma die heeft ondertussen de taak om steeds een veilige en goede plek op het water te vinden, zodat de gasten optimaal zicht hebben op het wedstrijdveld. En naast het vinden van de juiste lichtplaats moet er ook rekening worden gehouden met drukte op het water. Want je wil als salonboot niet een zeilbootje aan de haak slaan.
0: Nee.
2: De beelden hiervan. Nou, niet van het zeilbootje die aan de haak wordt geslagen hoor, maar... De beelden van Jelmer en Jan Douwe Tiemersma die druk hebben op de boot, die vind je bij ons op YouTube en in de app van RTV Spannenburg.
0: En zometeen?
2: Zometeen gaan we nog even wat zomermarkten bij langs. Het zijn er nogal wat, maar we hebben ze mooi samengevat.
0: Kijk, dat is mooi.
2: Oh. Oké, dan gaan we nog even naar de muziek. Dit is Electric van de Go Back to the Zoo op Radio Spannenburg.

0: Mango Jerry. Alright, alright, alright. Een ingekomen bericht.
1: Ja, we gaan een rondje markten. Ah. Vrijdag 31 juli, twee grote markten in de regio Balk. Van 10 tot 5. De zomermarkt langs de Luts. Volop kramen tussen de mooie karakteristieke panden aan het water. En ook in Joure wordt vrijdag een mooie markt gehouden. De romantische markt. En daar staan van 10 uur 's ochtends tot 8:30 's avonds meer dan 200 kramen. Met daarnaast allemaal oude ambachten, live muziek en straattheater. Dan zaterdag 1 augustus. Dan staat Hinderloop in het teken van de Hielperjaarmarkt en de opening van de IFKS. Daar van 10 tot 5 in het historische centrum allemaal leuke marktkramen. En diezelfde dag vindt in Langweer de Strandmarkt plaats. Van 10 tot 4, allemaal streekproducten, sieraden, mode en diverse lekkernijen in Langweer. Toegang daar is gratis.
0: Kijk, dat is mooi. Gratis is altijd mooi, hè?
1: Wat is...
0: Zometeen.
1: Dan gaan we het hebben over de Lemsterwieken. Want die is in deze week vanaf dinsdag tot en met zaterdag staat Lemmer in het teken van de Lemsterwieken. En de officiële aftrap van die feestweek is dus dinsdag. En dan komen ook alle scootjes voorbij.
0: Leuk. Lekker blijven luisteren naar het nieuws van 9 uur zijn we weer. Wij sluiten dit door af met de Fool's Garden. Dit is de Lemon Tree. Tot straks.

Dat gaat hier niet goed. Er rijdt net een auto bij ons tegen. Die meneer die rijdt de puin eruit. Dat is even heel minder. Nou, we staan hier tegelijk nieuws te doen. Maar we gaan eens even kijken wat er gebeurd is. Dus ik gooi de muziek erin.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
1: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
3: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
1: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Ja. Welkom, Afslag Maandag, aflevering 251, 26 en 27 juli 2026. Leuk dat je luistert naar Afslag Maandag. Zometeen de Lemsteren Wieken gaan we het over hebben. En dat was het ook eigenlijk,
5: ja? Ja, het is een feestelijk uurtje, hè?
4: Een feestelijk uurtje.
5: Schaamt in ieder geval treffen met het weer.
4: Ja, zeker, dat sowieso.
5: Hele hete
4: Lemsteren Wieken.
5: Hete zomer. Muziek van Whitney Houston is dit, Love Will Save the Day.

0: deal over. Ja. Roll over Beethoven. Het is 9 minuten over 9. Je luistert Afslag Maandag op Radio Spannenburg. De beste keus voor de nieuwe week.
1: Zeker, van dinsdag tot en met zaterdag. Dan staat Lemmer weer in het teken van de Lemsterwieken. De officiële aftrap van de feestweek die vindt plaats op dinsdag 28 juli... met de traditionele intocht van de SKS-koetsjes. Op woensdag 29 en donderdag 30 juli... worden vervolgens de wedstrijden van de SKS-koetsjes... hier gevaren in en rond de baai van Lemmer. Dat is een van de hoogtepunten van de week. En die staat gepland voor dinsdagavond, 28 juli, rond 7 uur. Dan varen de deelnemende scootjes in groepen door het centrum van Lemmer. De parade geldt als een bijzondere traditie waarbij bemanningen welkom worden geheten door publiek langs de kades. En na de doorvaart verzamelen de scootjes zich bij de Prinsessenkade voor de, bij de nabije Slemse Sluis. Muziek en shantycoren die verzorgen daarbij voor extra sfeer. En de exacte starttijd is afhankelijk van de omstandigheden op het water natuurlijk. En ook de jaarlijkse kermis die maakt onderdeel uit van de feestweek. Deze opent op 28 juli, dat is dinsdag. En die blijft tot en met zondag 2 augustus staan. In het centrum van Lemmer rond de Tjerken on het Dok en de Markt. Nou, tijdens de SKS-dagen op woensdag en donderdag... dan wordt vanaf ongeveer 3:15 veel drukte verwacht... rond de Lemstersluis in de binnenhaven. En hier passeren talrijke schepen en recreatievaartuigen... en vinden verschillende activiteiten plaats. Gedurende de hele week is er in het centrum volop live muziek. Op het overdekte podium aan de Schulpen zijn optredens gepland... van onder meer, jawel, Bonnie Sinclair, Chris Bauer... Rauser, Volgertans, Gaatse Bosma... die man is ook overal, hè. Rintje Gaatse. Ja, Kevin en André, De Hegen met Dekdweiler... Sipke de Boer, Arno Posma... De Putkapel en diverse coverbandjes zijn aanwezig. En daarnaast verzorgen verschillende horecagelegenheden eigen muziekprogramma's. Verder staan de traditionele wedstrijden en touwtrek en de Wilderman op woensdag en donderdagmiddag op het programma gepland. Zaterdag 1 augustus dan wordt van 11 tot 6 een zomermarkt gehouden in het centrum van Lemmer. De Lemsterwieken die wordt op zaterdag 1 augustus afgesloten. Een feestavond in het centrum. En rond 10 uur 's avonds dan vindt hij, jawel, de vuurwerkshow plaats. Georganiseerd door de kermisexploitanten. Het vuurwerk is vanaf verschillende locaties in en rond het centrum goed zichtbaar. En vormt een traditioneel de laatste onderdelen van deze feestweek.
0: Goed van luisteraar van dit radioprogramma weet dat wij uit Snee komen, Erik en ik.
1: Ja, dat klopt.
0: En ik las, omdat we het weer over vuurwerk gaan hebben... dat is een heel heikel punt bij die Sneekweek van ons.
1: Ja, die vuurwerkshow, ja.
0: Nou las ik ergens, we hebben een krantje gekregen.
1: Ik heb geen krantje gekregen.
0: Heb je nog geen krantje gekregen? Nou, de krantenbezorgers zijn ook schaars tegenwoordig.
1: Maar gaars.
0: Toevallig heb ik hem wel gekregen, maar er stond in een heel klein hoekje... dat er een vuurwerkshowtje zou komen dit jaar.
1: Oh.
0: Ja, nou, met een lasershow erbij. Dus
1: ja, maar dat was vorig jaar ook zo, daar stelde niks voor.
0: Nee.
1: Dus ik ga beter naar Lemmer toe gaan.
0: We kunnen beter naar Lemmer, ja. Daar kan dat nog, ja. We dwalen af.
1: Zometeen gaan we even naar Concours hier Piek. Daar is ook wel allerlei dingen te doen.
0: De paardjes, ze komen er weer aan.
1: Ja, en wij zijn daar ook. Hoe en maar dat hoor je straks allemaal.
0: Nou, wie hebben we hier?
1: Het is ongekend. Ook hier is hij. Die man is overal.
0: Gaatse Bosma. Hij zit wel weer in het scoort en oort metaal.
1: Hij wel.

0: was Maxi Priest en Close to You. Ik heb ze weer vast al gehaald, Erik.
1: Hij is weer zover. Ja, het is weer zover. Oké, nou het weerbericht vind ik ook prima. Maandagochtend is het wisselen bewolkt. Trekken nog enkele buien van west naar de hoogte over het land.
0: Schrikkelijk.
1: Nou, ja, ik zou het zeggen.
0: We gaan naar het concours Hiebiek.
1: Ja, kan iemand dat paard afpakken? Liefhebbers van paardensport die kunnen op zaterdag 1 augustus hun hart of hun paard ophalen. Tijdens het jaarlijkse concours Hiebiek in Rijs op het Maneesje van Gaasterland. Van 8 tot 5:30 is er een uitgebreid programma gepland met springwedstrijden, tuigpaardenrubrieken, Friese paarden Hackney's en diverse spectaculaire shows. De dag die begint met wedstrijden van de Hackney's en de tuigpaarden. Gedurende de ochtend komen verschillende rubrieken voor het Friese ras aan boord. Aan bod. Ja, ga nou eens weer aan dat paard.
0: Waaronder heel ver weg.
1: Ja, waaronder een nieuwelingencompetitie, de Young Riders in de ereklasse. Nou, ja. Ik kan zo niet werken. Mensen horen dit waarschijnlijk niet mee, ik hoor het wel.
0: Ik hoor het heel erg.
1: Ja, in de middag staan diverse kampioenschapprogramma's gepland. Dus worden... Nou, ik hou er mee op, hoor. Kan iemand Ronald uit de studio halen?
0: Ik hou op.
1: Nou, ze wordt gestreden om de titels Hackney's Ereklasse, tuigpaardencompetitie,
0: en het
1: kampioenschap Fries. Ja, dat had je maar moeten luisteren. En een rastandem. Aansluitend volgt nog de huidiging van de kampioenen. En een van de hoogtepunten van de dag zijn de shows van Bram Sheridan, internationaal bekend in de menssport. En Britt Dekker, daar is ze weer, die met haar optreden naar verwachting veel publiek zal trekken. En ook de KWPN Westvoort Hengstencompetitie en demonstraties met Friese paarden, die zorgen voor extra spektakel. Het concours wordt afgesloten met traditionele verloting en een soundboard van Ronald.
0: Nee, ik hou nu op, hoor.
1: Nee, ik doe het één keer nog.
0: Nog één keer?
1: Ja, om het af te leren.
0: Het weerkoortje?
1: Nee. En een rubriek voor Friese twee spanners. Nou, kaarten die zijn te koop via ch-reis.nl. Ja, en wij zijn er ook bij, hè?
0: Serieus?
1: Ja, zeker.
0: Oh.
1: Ja,
0: zijn wij er?
1: Van 8 tot 11.
0: Moeten wij daar staan?
1: Nee, wij niet.
0: Oh,
1: maar Spannenburg.
0: Oh, Radio Spannenburg is er.
1: Ja.
0: Nou, wie gaat daar van ons staan dan?
1: Ik niet, jij niet, Henk Jansen wel.
0: Oh, Henk Jansen. Oh, wat leuk.
1: Nou,
0: helemaal geweldig. Zaterdagochtend?
1: Tussen 8 en 11.
0: Tussen 8 en 11. Oké, nou, zet de radio aan. Zaterdagochtend. Maar ja, goed, als het goed is, staat je radio altijd al.
1: Ik zou het zeker nog. Die preset zit vastgelijmd.
0: Ja, we blijven trouwens nog even in het Rijsterbos, Erik.
1: Ja, zijn er nou wel of geen paarden aan?
0: Dit heeft niks met paarden te maken. Maar als je een wat meer van de natuur wil leren, dan kun je deze zaterdag samen met Friske Geer een excursie doen in het Rijsterbos. Die wandeling die is zaterdagochtend om 9:30. En die duurt tot 12:00. En onder begeleiding van een gids maak je dan als deelnemer kennis met de geschiedenis van dit eeuwenoude bos. Geschikt voor volwassenen, maar ook gezinnen met kinderen. Tickets moet je even reserveren. Dat kan op de website van het Friske Geer. Dat is hetfrieskegeer.nl. /activiteiten.
1: Dat zullen we doen. Nou, zometeen aan dat weerbericht eindelijk.
0: Het weerbericht komt eraan.
1: Maar wat is het weerkoortje hier nog steeds aanwezig? Ga eens weg!
0: Nou ja, het is ook gewoon gezellig, hè?
1: Ja, dat snap ik ook. Maar het is een keer afgelopen.
0: Dat is waar. Zo,
1: dat is weg.
0: Dit is Adele.
1: Oh.

0: Ik heb een probleem.
1: Oh jee.
0: Ik weet de luchtdruk in Balk niet.
1: Heb je gedaan dan?
0: Nou, de batterijen van ons weerstation die waren leeg. Dus ik denk, ik vervang ze even. Alleen, er staat hier nou 1003. Ja, het zou kunnen hoor, geen idee. Helaas, we hebben geen luchtdruk. Genesis, follow you, follow me.
1: Nou, ik krijg 1006.
0: Is het 1006? Ja. Oh, nou, dan zaten we er niet heel ver vanaf.
2: Nee. Radio Spallenburg, yeah. Weerbericht.
0: 9:58, dit is Erik de Boer.
1: Maandagochtend is het wisselend bewolkt en trekken nog enkele buien aan west naar oost over het land. En later in de ochtend is het droog en komen er brede opklaringen. Dan maandag of morgenmiddag, maandagmiddag, dan is het volop zonnig bij een matige wind uit het westen tot noordwesten wordt het 21 tot 22 graden. En ook maandagavond is het zondag. Later in de avond, in de nacht naar dinsdag, dan trekken we bewolking over het land. Blijft verder droog. Temperatuur zakt naar een graad of 15. Dinsdag, dat wordt een warme zomerdag met veel zonneschijn. Bij ons in het noorden kan regionaal nog wat meer bewolking voorkomen. Dus, er wordt hier gepiept en dat is ongelooflijk.
0: Probeer het weerstation opnieuw in te stellen.
1: Je bent de stoorzender. Doe het even buiten
0: zo meteen.
1: Om.
0: Ja.
1: Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 27 graden. En wie van het zonnige weer gaat genieten, ga even insmeren. Want tussen 12 en 3, dan wordt het zonkar 6. En dan kun je dus heel snel verbranden. Woensdag. Dan wordt het een droge en zonnige zomerdag met hoge temperaturen. Op grote schaal wordt het tropisch heet met 31 graden. En de wind is veelal zwak en waait uit zuidelijke richtingen. Donderdag wordt het een hete zomerdag met maximaal van 33 graden. De temperaturen op de dagen daarna, de waait de wind van zee en krijgt te maken met de flinke temperatuurverschillen. Bij ons in Friesland wordt het 25 graden, maar in het zuidoosten kan het kwiklokaal nog stijgen naar 30 graden. En het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken en zon. In het weekend en begin volgende week is het land in waas een kleine buikans. Maar dat betekent zeker geen einde aan de aanhoudende droogte. Zometeen hebben we nog wat evenementen. Ik zie onder andere een Mezingavond in Oude Meerdum. Een orgelconcert in Hervormde Kerk van Langweer. De Nationale Vieljep Manifestatie. En nog veel meer. Dus blijf gewoon lekker luisteren naar deze zender. Radio Spannenburg.
0: Een vol half uur nog even.
1: Oh.
0: Wat zou je er?
1: Ja, geen idee.
0: We gaan exotisch met Shakira.
1: La Tortura.
0: Ja, wat?
1: Gaat die weer, hè? Ja. Ongelooflijk. Man.

0: Led Zeppelin en Whole Lotta Love.
1: We gaan naar de digitale postduif. Die kun je benaderen op info@radiospannenburg.nl. Kun je evenement uit Friese Merengebied ons mailen. En dan vangt Erik hem, hè?
2: Ja, ik heb hem weer gevangen.
1: Nou, dat is fijn. Ja, de wind stond gunstig, hè?
2: Ja, recht in het raam.
1: Straffe wind. We gaan los met evenementen door jou ingestuurd.
2: Ja, zaterdag 1 augustus dan vindt op de Brink in Oudermeer een amazingavond plaats. Bezoekers die kunnen van 7:30 tot 11:30 bekende nummers meezingen. Onder begeleiding van Herma van Doren. Het evenement staat in het teken van samen zingen in de open lucht.
1: Dan de hervormde kerk van Langweer. Daar wordt woensdag 29 juli een orgelconcert gehouden. Dat is om 8:00. En dat maakt deel uit van een reeks zomerconcerten die al heel lang door de Orgelcommissie van Langweer wordt georganiseerd. Op het historische Van Dam Orgel. Deze avond verzorgt Leendert Verduin. Hij komt helemaal uit Zuidbommel naar Friesland.
2: Hij wil.
1: Ja. En hij heeft ruime ervaring in binnen- en buitenland. Zal wel goed komen. Reserveren is niet nodig. Entree een tientje pp.
2: De 38e Nationale Vieljeb van de manifestatie die wordt gehouden op zaterdag 1 augustus. En tijdens het evenement komen vieljebbers uit het hele land in actie in de categorieën senioren, junioren, dames, veteranen, meisjes en jongens. De jongste deelnemers beginnen hun wedstrijden al op de vrijdagavond. Zaterdag dan starten de plaatsingsrondes om 8:30. Finales beginnen om 6:30 s'avonds. En dat wordt gevolgd door het openingsact en een prijsuitreiking in het zandbed.
1: Van 1 tot en met 31 augustus kun je in de bibliotheek van Heerenveen terecht voor de tentoonstelling Vergane Glorie van kunstenaar Douwe Dijkstra. In deze expositie toont hij aquarellen van gebouwen, interieurs en voorwerpen die hun oorspronkelijke functie hebben verloren. In het werk spelen elementen als afbladderende verf, roest, leegstaande ruimtes en sporen van het verleden een belangrijke rol. De tentoonstelling die bevatte daarnaast een pentekening van het Rijksmonument Oenemastaat uit Heerenveen. Weergegeven vanuit vogelsperspectief. De expositie is tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek gratis toegankelijk.
2: En bij het dorpshuis De Driepolen in Woudsend wordt maandag de tweede dag van het muziekfestival Scootsie Live gehouden. Het festival vindt plaats op het terrein voor het dorpshuis en duurt van 16:30 tot 23:00. Op het programma staan onder andere optredens van Joop Obama en de Presidents. En daar is hij weer, Gaatse Bosma. Hij is ook overal. En DJ Sander Pos voor zijn kinderen. Dan is er een springkunst aanwezig. Toegang is verder gratis. Bezoekers die kunnen het combineren met het SKS Scootsjezielen in Woudsend.
1: Het leukste kwartier van de Nederlandse radio gaat beginnen.
2: Is
1: het
2: begonnen. Ja, yes,
1: kwart voor 10. Hè? Muziek is dit van Gaatse Bosma.
2: In de vorm van Edcilia Romley.
1: Ja. Hey, wij draaien maar één keer Gaatse Bosma.
2: Dan wordt te veel, hè, die man. Hij is ook overal. Die man is overal. U komt hem vast wel ergens tegen. Doe hem de groeten van ons.
1: De uitsmijter en bonusmateriaal komt er straks aan. Eerst is dit dus Edcilia Rombly en

gaan verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het.

0: gedaan, de Dire Straits en de Walk of Life op Radio Spannenburg. Het is tijd geworden voor het stichtelijk woord. Hier is Erik de Boer.
1: Hey, heb je zelf tijd voor dit programma? Kun je ze mailen info@radiospannenburg.nl. Heb je nog wat gemist, dan is dat een enorme...
2: Schande.nl.
1: Dan is dat een enorme schande.nl. Dan kun je het 4 weken later terugluisteren. Dan zie je nog maandag tussen 8 en 10.
0: Op deze zender. Fantastiek.
1: Die ging wel heel snel, hè. Maar gewoon tussen 8 en 10 nog luisteren. Als afslagmaandag.nl kom je ook wel.
0: Ja. Ja hoor. We gaan naar de uitsmijter. De plaat om de nieuwe week goed mee te beginnen is vaak een outsidertje die je niet heel vaak hoort. Nou, ik heb een outsidertje gevonden.
1: Heb je een outsidertje gevonden?
0: Zeker, het is namelijk Nonsensical Managers.
1: Ja.
0: En die ben ik tegengekomen op de sociale media. Dat ja. Is een plaat die gaat een beetje viral, omdat je... Het is een heerlijke plaat om alles mee in de fik te steken.
1: Oh, nou, ik ja. hou me in.
0: Je gedraagt je altijd netjes op je werk, in je omgeving, met je naasten. Maar soms heb je zoiets van, ah, lekker alles in de hek steken.
1: Ja.
0: Daar is deze plaat op gebaseerd.
1: Oké, okay, nou, dus, ik ben reuze benieuwd, ik zou zeggen.
0: Ja, steek het in de hens.
1: Steek het in de hens.
0: Steek het in de hens. En we eindigen met die jonge kloostertalen und die pronto guise. Dat is polka.
1: Ja, oké.
0: Okay. Maak er een mooie week van. Ja, hou uw hoofd koel, hè.
1: En wij zijn er volgende week weer, uiteraard. Ja.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: In jouw dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit die ook goed.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Daar bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: ek rus al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur. Radio
1: Spannenburg. You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
2: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden. Anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuiterregio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uur.

Geniet je van de simmer. Geniet je van de muziek. Radio Spannenburg, het hit van de Frieske man. Get on the floor. Put your hands up.

0: just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer: in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.0 FM. Bird.

moet recht zum Leben anerkennen. Mein deutsches Volk.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Kan je dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

elke zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. Hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar vier Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de vier Nederlanders worden ook de drie bemanningsleden vermist. Alle vier verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. Twee verdachten zijn minderjarig. Over de andere twee zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Waarom in de Tijd.

0: Dit is de Romine Tiet. Mijn muziek doet hier een 80.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Rom in de tijd.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.7 FM.
2: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo. En
1: de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste tien muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

vogeltje. Soms vlucht het mij om. Wol alleen nog maar zielen. Wol net denken om mooi. Nou, wie is altijd bij mij? Ik in dit oud boord. Show nog zelf naar de wimpel. Loop nog zelf onder de score.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boerenorganisatie zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan is weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodskip. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand woedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londen is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden.